Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön van deel voor je hart. En een bijzondere zegen en dankeschön te al die voeders wat van deel hart doen. En op vlieg, kust je tijd nemen deze werkening, die voeder dankeschön te zijn, dem zijn die je has am live. En die best dankbaar voor de dingen wat hij die heeft geleerd, waar hij die heeft geholpen in die leven. Dankeschön ook de Knall Schmidt voor de boodschap en ans den Lotenbrocken. De evangelische boodschap radioprogramm is ongesteld van Junt aus Tauharche. Onze adres is de evangelische boodschap box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK via SO. Nog eenmaal, de gospel message box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK voor SO. Ons voornummer van je vrouwen hand voor ons. Oder würden wir ein Port von der WhatsApp-Gruppe sein, wo dieses Programm jeder Weg wurden geschickt, dort Vornummer S306 2307807. Dort sind knorrische Vornummer. Again, 306-230-7807. Ans Website, gospelmessageradio.com, kann je mehr utfingen während der Programm auch online geben durch PayPal. Noch einmal, gospelmessageradio.com. Dankeschön für Hörchen, Dankeschön für hier sein. Ich wünsche dir Gott sein Recken Segen diese nächste Woche.